0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
3: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Vanaf dit najaar wordt de straatverlichting in Gistel interactief aangestuurd, waardoor de verlichting niet langer volledig wordt gedoofd, maar slim wordt gedimd volgens het type straat en het tijdstip. De voorbije jaren verving Fluvius al ongeveer 80% van de klassieke straatverlichting in Gistel door energiezuinige LED-verlichting die individueel aangestuurd kan worden. Tegen oktober moet het nieuwe systeem operationeel zijn. Op de Paulusfeesten is er een opvallend initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Karen Vlerik van de Speeddating.
4: Ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
2: Is dat nu iets voor jonge mensen?
4: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Je luistert naar Noordzee Gold.
1: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, niets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

Goedemorgen, vandaag wordt het aan de kust maximaal 30 graden. Deze namiddag hebben we een zeebriesje die voor wat afkoeling zorgt. Morgen zaterdag een mix van zon en wolken en temperaturen rond de 25 graden. Ook zondag zon en wolken en zelfs kans op enkele buien. Strandwatertemperatuur is 21,5 graden en het is hoogwater deze middag om 3 uur.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op een camping in Benduinen is een vakantiehuisje uitgebrand. De omliggende huisjes werden ontruimd, er vielen geen gewonden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. In Oudenburg heeft een borstelwagen een 89-jarige fietser aangereden in de Beekestraat. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nog in Oudenburg wordt momenteel de zomerschool Het Taalzonnetje georganiseerd. 16 kinderen tussen 5 en 10 jaar nemen deel. Doel is hen taalondersteuning te geven. Het initiatief vindt al voor de derde keer plaats en is een initiatief van het Huis van het Kind Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De politie waarschuwt voor apps die straatracen stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 kilometer per uur. Anne Berger van de federale politie.
4: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 kilometer per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
3: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen een van die race-apps TripRank onderzoeken. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is de jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en hadden knuffels, kaarsen en bloemen mee. Hamza's oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd, meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in die regio, ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woedden bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Saliha Ghis ons land een tweede medaille, zilver, in het hengstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstokspringen. Op het EK Zwemmen in Parijs is Sarah Dumont zevende geworden op de 200 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag vanavond dankzij een nieuw Europees record. En Lucas Van Vaux kon zich plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag ook vanavond. Hij zwom een nieuw Belgisch record. In het voetbal heeft A-Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
5: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is de efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
3: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. En ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede-klasser Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs, jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhoffs. Mertens zelf is al een jaar met voetbalpensioen. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 36 graden. Morgen nog 34 graden met lokaal kans op regen- en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog bij maximaal tot 28 graden. En ook maandag is het droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Neervallen. Opstaan. Kroontje rechtzetten en verder gaan. Goeiemorgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de skielerpiste in Zandvoorde is de 58ste Flanders Grand Prix gestart. Voor de Zwaantjes Rollerclub is het een jaarlijks hoogtepunt, zegt voorzitter Steven van Steenkisten.
3: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld, een spektakel verzekerd zou ik zeggen.
2: Oostende is op zoek naar jobstudenten voor de herfstvakantie. Het gaat om vacatures in de administratie, BKO, catering, ontmoetings-, dag- en woonzorgcentra, sportmonitoren en badmeesters. Tot 6 september kan men solliciteren. Morgen staat de vossenslag in de Haan opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de jaarlijkse garnaalfeesten. Met demonstraties van garnaalkruien, een antiek en brokantenmarkt, culinaire beleving, muziek en animatie wordt een hele dag folklore gebracht. Een fakkeltocht en vuurwerk op het strand aan de vossenslag sluiten de dag af. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec Floors een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
4: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Dit is Noordzee.

Goedemorgen, vandaag wordt het aan de kust maximaal 30 graden. Deze namiddag hebben we een zeebriesje die voor wat afkoeling zorgt. Morgen zaterdag een mix van zon en wolken en temperaturen rond de 25 graden. Ook zondag zon en wolken en zelfs kans op enkele buien. Strandwatertemperatuur is 21,5 graden en het is hoogwater deze middag om

Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
3: We zijn zeer blij dat Kortek na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Kortek Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortek Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Kortek Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Vanaf dit najaar wordt de straatverlichting in Gistel interactief aangestuurd, waardoor de verlichting niet langer volledig wordt gedoofd, maar slim wordt gedimd volgens het type straat en het tijdstip. De voorbije jaren verving Fluvius al ongeveer 80% van de klassieke straatverlichting in Gistel door energiezuinige LED-verlichting die individueel aangestuurd kan worden. Tegen oktober moet het nieuwe systeem operationeel zijn. Op de Paulusfeesten is er een opvallend initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Karen Vlerik van de Speed Dating.
4: Ik probeer dus actief mensen te rondselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
2: Is dat nu iets voor jonge mensen?
4: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof vind je ook deze zomer op de agenda. Vanavond treedt de Shaggeteers op. Ze brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country. Vierde dag vandaag van de Paulusfeesten, met onder andere om 8 uur het optreden van Belgian Asociality en om 10 uur van Funeral Dress. En in Gistel kan je naar Vlaanderen zingt, vanaf 7 uur vanavond, dit op de markt van Gistel. En tot zover deze dagklapper. Oh.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op een camping in Benduinen is een vakantiehuisje uitgebrand. De omliggende huisjes werden ontruimd, er vielen geen gewonden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. In Oudenburg heeft een borstelwagen een 89-jarige fietser aangereden in de Beekestraat. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nog in Oudenburg wordt momenteel de zomerschool Het Taalzonnetje georganiseerd. 16 kinderen tussen 5 en 10 jaar nemen deel. Doel is hen taalondersteuning te geven. Het initiatief vindt al voor de derde keer plaats en is een initiatief van het Huis van het Kind Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De grootste vape-winkelketen in ons land, Dampshop, overtreedt systematisch de wet door bijvoorbeeld verboden vapes te verkopen en illegale kortingen te geven. Dat heeft de onderzoekscel van HLN ontdekt via klokkenluiders. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
4: Ze overplakken de houdbaarheidsdata op producten die eigenlijk al 3 maanden vervallen zijn. Producten zijn plots niet 1 jaar goed, maar 18 maanden goed. Vapeverkopers mogen van de FOD Volksgezondheid de houdbaarheidsdata overplakken voor de originele houdbaarheidsdatum verstreken is. En dat is hier eigenlijk helemaal niet gebeurd.
3: Toxicologen waarschuwen dat vapes met oude producten nog schadelijker zijn dan andere vapes. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciens of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100. Dat zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
5: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
3: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zwom de 15e tijd van meer dan 50 deelnemsters in de reekse. Het wordt opnieuw zonnig en heet, 37 graden, morgen rond 30 graden en dan is er ook kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden en ook maandag is het droog dan bij 25 graden.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. De feesten bieden een grote braderie, live optredens, straatanimatie en een vuurwerkshow.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de skielerpiste in Zandvoorde is de 58ste Flanders Grand Prix gestart. Voor de Zwaantjes Rollerclub is het een jaarlijks hoogtepunt, zegt voorzitter Steven van Steenkiste.
3: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
2: Oostende is op zoek naar jobstudenten voor de herfstvakantie. Het gaat om vacatures in de administratie, BKO, catering, ontmoetings-, dag- en woonzorgcentra, sportmonitoren en badmeesters. Tot 6 september kan men solliciteren. Morgen staat de vossenslag in de Haan opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de jaarlijkse garnaalfeesten. Met demonstraties van garnaalkruien, een antiek en brokantenmarkt, culinaire beleving, muziek en animatie wordt een hele dag folklore gebracht. Een fakkeltocht en vuurwerk op het strand aan de vossenslag sluiten de dag af. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec Floors een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
4: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

Het Afro-C-festival in Bredene brengt op zaterdag 15 augustus niet alleen gekende groepen uit verschillende windstreken. Bezoekers kunnen er ook proeven van Argentijnse, Marokkaanse, Tibetaanse, Jamaicaanse en Afro-Caribische specialiteiten, workshops en wereldculturenmarkt op het festivalterrein. Het Afro-C-festival is uniek en een gratis festival en vindt plaats op de evenementenweide aan het Paalsteenveld, naast het Staffersluiscentrum in Bredene.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Basketbalclub Oostende heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
3: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Vanaf dit najaar wordt de straatverlichting in Gistel interactief aangestuurd, waardoor de verlichting niet langer volledig wordt gedoofd, maar slim wordt gedimd volgens het type straat en het tijdstip. De voorbije jaren verving Fluvius al ongeveer 80% van de klassieke straatverlichting in Gistel door energiezuinige LED-verlichting die individueel aangestuurd kan worden. Tegen oktober moet het nieuwe systeem operationeel zijn. Op de Paulusfeesten is er een opvallend initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Karen Vlerik van de Speed Dating.
4: Ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
2: Is dat nu iets voor jonge mensen?
4: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: Noordzee dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof vind je ook deze zomer op de agenda. Vanavond treedt de Shaggeteers op. Ze brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country. Vierde dag vandaag van de Paulusfeesten, met onder andere om 8 uur het optreden van Belgian Asociality en om 10 uur van Funeral Dress. En in Gistel kan je naar Vlaanderen Zingt, vanaf 7 uur vanavond, dit op de markt van Gistel. En tot zover deze dagklapper.
2: You must be a special lady.
3: You'll be singing first and second.
4: No, Harry, I'm singing second, man.
2: And a very exciting girl.
4: I'll bring that bass out, man.
5: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
2: You gotta be a special lady.
3: Let's get down on some hunger. Come on.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op een camping in Benduinen is een vakantiehuisje uitgebrand. De omliggende huisjes werden ontruimd, er vielen geen gewonden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. In Oudenburg heeft een borstelwagen een 89-jarige fietser aangereden in de Beekestraat. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nog in Oudenburg wordt momenteel de zomerschool Het Taalzonnetje georganiseerd. 16 kinderen tussen 5 en 10 jaar nemen deel. Doel is hen taalondersteuning te geven. Het initiatief vindt al voor de derde keer plaats en is een initiatief van het Huis van het Kind Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd vlak voor de middag de derde 30 graden gemeten, zegt KMI-weerman David de Henau.
4: 3 keer een hittegolf in 1 jaar, dat hebben we in 2019 gehad. En in 1947, toen waren er zelfs 4. We zitten ook nog in de running om de warmste dag van het jaar te halen, indien we meer dan 35,5 graden halen in Ukkel.
3: En het is vandaag ook de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel. Daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog wat warmer. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar een jobstudent gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vond. Maar dat is geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
5: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker 's nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
3: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag, want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen juli was de drukste maand op Brussels Airport in 7 jaar. Zo'n 2,6 miljoen passagiers reisden via de luchthaven in Zaventem. Dat zijn er 84.000 per dag. Op maandag 20 juli was er een grote piek in het aantal reizigers met 92.000 passagiers. Komt onder meer door het bouwverlof en Tomorrowland. Dat lijkt de drukste dag van het jaar te worden. In het departement Landes in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus het ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de Belgian Tornadoes naar de finale van de 4x400 meter aflossing. En dat met de tweede beste tijd van alle teams en ook hun beste van dit seizoen. Zevenkampster Norvit staat dan weer op de 12e plaats in de tussenstand na haar eerste nummer. Op de 100 meter horde eindigde ze 8e en laatste in haar reeks. Later vandaag doet ze nog het hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter. En de rode duivel Romelu Lukaku is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij krijgt de rug nummer 9 en hij vertelde tijdens een persconferentie dat Turkije zijn tweede thuis is. Hij besliste daar ooit dat hij profvoetballer wilde worden en hij belooft snel Turks te leren spreken. En hij wil ook kampioen worden, de beker pakken en ver raken Europees. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de skielerpiste in Zandvoorde is de 58ste Flanders Grand Prix gestart. Voor de Zwaantjes Roller Club is het een jaarlijks hoogtepunt, zegt voorzitter Steven van Steenkisten.
3: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
2: Oostende is op zoek naar jobstudenten voor de herfstvakantie. Het gaat om vacatures in de administratie, BKO, catering, ontmoetings-, dag- en woonzorgcentra, sportmonitoren en badmeesters. Tot 6 september kan men solliciteren. Morgen staat de Vossenslag in De Haan opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de jaarlijkse garnaalfeesten. Met demonstraties van garnaalkruien, een antiek en brokantenmarkt, culinaire beleving, muziek en animatie wordt een hele dag folklore gebracht. Een fakkeltocht en vuurwerk op het strand aan de Vossenslag sluiten de dag af. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec Floors een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
4: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzele heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag, telkens van 2 tot 6 uur.
1: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Basketbalclub Oostende heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
3: We zijn zeer blij dat Kortek na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Kortek Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortek Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Kortek Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Vanaf dit najaar wordt de straatverlichting in Gistel interactief aangestuurd, waardoor de verlichting niet langer volledig wordt gedoofd, maar slim wordt gedimd volgens het type straat en het tijdstip. De voorbije jaren verving Fluvius al ongeveer 80% van de klassieke straatverlichting in Gistel door energiezuinige LED-verlichting die individueel aangestuurd kan worden. Tegen oktober moet het nieuwe systeem operationeel zijn. Op de Paulusfeesten is er een opvallend initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Karen Vlerik van de Speed Dating.
4: Ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
2: Is dat nu iets voor jonge mensen?
4: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong, ofwel iets middelbare leeftijd zo.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors.

0: doet ook tepanage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, tepanage of takeldienst. Bel Henrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Het Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op een camping in Benduinen is een vakantiehuisje uitgebrand. De omliggende huisjes werden ontruimd, er vielen geen gewonden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. In Oudenburg heeft een borstelwagen een 89-jarige fietser aangereden in de Beekestraat. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nog in Oudenburg wordt momenteel de zomerschool Het Taalzonnetje georganiseerd. 16 kinderen tussen 5 en 10 jaar nemen deel. Doel is hen taalondersteuning te geven. Het initiatief vindt al voor de derde keer plaats en is een initiatief van het Huis van het Kind Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Brussel is er een reddingsactie bezig naar slachtoffers onder het puin van een gebouw. Daar deden zich twee explosies voor. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
4: Een gasexplosie waarbij dus 3 gewonden zijn gevallen. 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en 1 brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen. En dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
3: Zo'n 100 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik is vanmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. Dat bevestigt het Waalse departement Natuur en Bos. 1 hectare natuur ging al in vlammen op. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. En niet ver van die locatie, net over de grens met Duitsland, zijn ook al bijna 2000 mensen geëvacueerd door een andere natuurbrand. Die brak afgelopen nacht uit. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle daar. En in Verrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oerten hebben gezwommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar oud die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel weer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zit er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vroegtijdig stopgezet. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. In Ukkel werd al 35,7 graden gemeten. Het is zo de warmste dag van het jaar. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag een mix van zon en wolken, temperaturen rond de 25 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met kansen op enkele buien. Temperaturen zondag rond de 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,5 graden en de zon gaat onder om 5 over 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de skielerpiste in Zandvoorde is de 58ste Flanders Grand Prix gestart. Voor de Zwaantjes Roller Club is het een jaarlijks hoogtepunt, zegt voorzitter Steven van Steenkisten.
3: We zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
2: Oostende is op zoek naar jobstudenten voor de herfstvakantie. Het gaat om vacatures in de administratie, BKO, catering, ontmoetings-, dag- en woonzorgcentra, sportmonitoren en badmeesters. Tot 6 september kan men solliciteren. Morgen staat de Vossenslag in De Haan opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de jaarlijkse garnaalfeesten. Met demonstraties van garnaalkruien, een antiek en brokantenmarkt, culinaire beleving, muziek en animatie wordt een hele dag folklore gebracht. Een fakkeltocht en vuurwerk op het strand aan de Vossenslag sluiten de dag af. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec Floors een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
4: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag een mix van zon en wolken, temperaturen rond de 25 graden. Ook zondag krijgen we een zonnige dag met kansen op enkele buien. Temperaturen zondag rond de 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,5 graden en de zon gaat onder om 5 over 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Basketbalclub Oostende heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
3: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Vanaf dit najaar wordt de straatverlichting in Gistel interactief aangestuurd, waardoor de verlichting niet langer volledig wordt gedoofd, maar slim wordt gedimd volgens het type straat en het tijdstip. De voorbije jaren verving Fluvius al ongeveer 80% van de klassieke straatverlichting in Gistel door energiezuinige LED-verlichting die individueel aangestuurd kan worden. Tegen oktober moet het nieuwe systeem operationeel zijn. Op de Paulusfeesten is er een opvallend initiatief om mensen met elkaar in contact te brengen. Karen Vlerik van de Speed Dating.
4: Ik probeer dus actief mensen te ronselen. En als een keer dat mensen gewoon zitten aan tafel en ze zien dat er volk is, komt er wel gemakkelijk iemand bij zitten.
2: Is dat nu iets voor jonge mensen?
4: Nee, het is eigenlijk van alle leeftijden. Ik heb hele jonge mensen en dan ook mensen van rond de 50 jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende leeftijd die hier aan de tafel zit. Ofwel jong. Ofwel iets middelbare leeftijd zo.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op een camping in Benduinen is een vakantiehuisje uitgebrand. De omliggende huisjes werden ontruimd, er vielen geen gewonden. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. In Oudenburg heeft een borstelwagen een 89-jarige fietser aangereden in de Beekestraat. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nog in Oudenburg wordt momenteel de zomerschool Het Taalzonnetje georganiseerd. 16 kinderen tussen 5 en 10 jaar nemen deel. Doel is hen taalondersteuning te geven. Het initiatief vindt al voor de derde keer plaats en is een initiatief van het Huis van het Kind Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Roos van Otterdijk is Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom in Parijs naar haar tweede Europese titel op een rij en was ruim sneller dan haar tegenstanders. Het zilver ging naar een Duitse en het brons naar een Russische. Eerder deze week pakte van Otterdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En Lucas Hanvaux werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging daar naar een Roemeen. In Maasmechelen, in Limburg, is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien ook vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen al in de gevangenis. De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. Experten raden af om te gaan zwemmen in de rivieren of meren in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerten raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Griensven.
4: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen. En dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet. En dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is. En bacteriën gedijen ook heel goed in warmte. Dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
3: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken daar. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finley Tarling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Tarling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Noordzee. Gold.

zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lacht, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lacht, dat men dansen, als ik neerlig in mijn kuil. Waar ben Anton, ik hield niet van jou.

en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de skielerpiste in Zandvoorde is de 58ste Flanders Grand Prix gestart. Voor de Zwaantjes Rollerclub is het een jaarlijks hoogtepunt, zegt voorzitter Steven van Steenkisten.
3: Nou, we zijn dit jaar aan de 58ste editie toe. We hebben voor het eerst 4 dagen wedstrijd. En dan een beetje de traditionele ingrediënten. Veel wedstrijden, intensieve wedstrijden, mooie finales s'avonds. En dan zondagmorgen onze traditionele wegwedstrijd door de straten van Zandvoorde. Dit jaar 700 deelnemers, sterk internationaal deelnemersveld. Een spektakel verzekerd, zou ik zeggen.
2: Oostende is op zoek naar jobstudenten voor de herfstvakantie. Het gaat om vacatures in de administratie, BKO, catering, ontmoetings, dag- en woonzorgcentra, sportmonitoren en badmeesters. Tot 6 september kan men solliciteren. Morgen staat de Vossenslag in de Haan opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de jaarlijkse garnaalfeesten. Met demonstraties van garnaalkruien, een antiek en brokantenmarkt, culinaire beleving, muziek en animatie wordt een hele dag folklore gebracht. Een fakkeltocht en vuurwerk op het strand aan de Vossenslag sluiten de dag af. Basketbalclub Oostende heeft met Cortec Floors een nieuwe hoofdsponsor voor de komende 5 jaar. Voorzitter Johan Verborg.
4: We zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goeie avond.